Ik had voor een onnummertje. Allemaal iets voor mijn vrienden. Hing op pillen aan. Nou, het valt voor uit.